op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dish de 7 niet hebt volgekregen? De gasten is het droef te moe, het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jijzelf bent droef en het droeft van al de onrust.